mawo bohe wale mawo no e fonko bogbe no enyela yito ike kpamo e kokura nyaba no